0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari, de

APA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fignon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979, januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snippersnap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op Truth Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldie.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Old.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles

elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart in snelle langs ons huis, nog steeds helende tijden alle wonden.

ermee als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

vrienden de term breakfast in Tiffany's. Kwam voor het eerst voor in een speelfilm met Audrey Hepburn. Dat is een hele tijd geleden. En in de jaren 90 slaagde deze formatie. Mooie formatie trouwens hoor. Deep Blue Something, die slaagde erin om er een hit mee te maken. Je hoorde Breakfast at Tiffany's als openingsplaat van het programma The Morning Classics. Vrienden, hele goede morgen. Welkom bij de Friday Experience. En die is natuurlijk op vrijdag. Ja. Ja, het belooft weer een hele mooie vrijdag te worden met heel veel mooie muziek van lang geleden en wat korter geleden, zoals de plaat die je daarnet hoorde. Dat was een single uit 1996. Ja, en dan het programma Morning Memories. We hebben weer natuurlijk onze stelling van het uur. Waar gaat die over? Even kijken waar die over gaat, hoor. Over trouwen. Nou, blijf luisteren, zou ik zeggen. En we hebben natuurlijk een vraag aan ChatGPT, vrienden. En wie we ook hebben te gast in dit programma zijn Sam en Dave en hun hitsingle The Soul Man. Een hele goede vrijdagmorgen. Word wakker, we maken je klaar voor naar je werk te gaan. Coming.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Iets wat iedere Elvis-fan wel zou willen, denk ik. Ja, elke grote Elvis-fan zou wel even willen wandelen in Memphis. De woonplaats, voormalige woonplaats moeten we in dit geval zeggen, van Elvis Presley. Je hoort hem, Mark Cohn, vrienden. Ja, en zoals altijd is het deze ochtend weer tijd ook voor een stelling van het uur. En dat klinkt zo.
1: De stelling van dit uur.
0: Met de vraag:
1: is het waar of niet waar?
0: Nee, en onze stelling van dit uur, deze eerste uur tussen 8 en 9, dat is dat het Amber Alert dat is genoemd naar een kind dat ooit vermist is geweest. U weet, het Amber Alert, dat kan ook in Nederland op je telefoon verschijnen als een oproep, een waarschuwing, een vraag om hulp wanneer er kinderen vermist zijn. En nou zou dat Amber Alert zijn genoemd naar een kind dat ooit vermist is geweest. Is het waar of niet waar? Denk er even over na, we praten het even met anderen en luister naar Robert Long.

weet niet of je een mening over mag hebben, maar deze zangeres, Natalie en Berkeley, ja, die is een beetje boos op haar vriendje, dat hij iets te laat is verschijnen. We zouden zeggen, maak je niet druk als man zijnde, hè? Maar ja, goed, zij maakt er een heel plaatje over. Zo zijn vrouwen. Oh nee, dat mogen we niet zeggen. Vrienden, stelling van het uur dus. Denk daar nog even over na. In de tussentijd helpen wij u even, want wij hebben voor u uitgezocht wat de gemiddelde reistijd is van de Nederlander van het huis naar het werk. Dat is ongeveer een half uur, vrienden. Ja. We zijn ongeveer dus een 30 minuten onderweg. Sommigen dan doen dat in een paar minuten. Anderen doen dat bijvoorbeeld in een uurtijd. Nou, maak u maar zo vast klaar om te gaan dan, hè, zou ik zeggen.

0: Goedemiddag, ja, beste radiovrienden. Wellicht zit u nu in de trein op weg naar uw werk. En had u het liefste eigenlijk gezeten in de trein van dit liedje, de Runaway Train. Dat je eventjes weg kon vluchten om een lange tijd even niet terug te komen. Ja, even weg van je werk. Nou, is lekker. Maar ga toch maar, want hierna heb je in ieder geval 2 dagen vrij, hè, dit weekend, vrienden. Ja, en nou, in Nederland kennen we het Amber Alert. Dat is een soort waarschuwing, die ontvangen we per telefoon. Maar wordt ook omgeroepen volgens mij op de radio en de tv. En dat is als er een kind vermist is en er dringend hulp nodig is. En onze bewering van de stelling van dit uur, dat is dat het Amber Alert is genoemd naar een kind dat ooit vermist is geweest. Ja, is dat waar of niet waar? Hè? Ben nu ook zo benieuwd.
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Waar?
0: Ja, het is dus echt waar. Dat heeft alles te maken met de ontvoering en uiteindelijk de dood van een 9-jarig meisje, Amber Hageman. Dat was in 1996 in Amerika toen dat gebeurde. In die tussentijd, voordat dat bekend was dat ze ontvoerd en vermoord was, was ze natuurlijk vermist. En toen ontstond het plan om bij vermissing van kinderen via de media een groot publiek te bereiken om zo de kans op een opsporing te vergroten. Dus het systeem is genoemd naar dat meisje, Amber Hageman.

0: mooie, markante stem van Annie Lennox. Deze single van de Eurythmics. And I saved the world today. Zo, even weer wakker worden, denk ik. Na al deze rust, vrienden. Het is weer tijd voor wat wetenschappelijk gepraat.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Altijd best een leuk moment, hoor, denk ik zo. Het zijn toch leuke wetenswaardigheden die we met z'n allen leren. En dat dankzij ook jij, de luisteraar. Want jij stelt tenslotte de vraag aan ons. En ik weer aan ChatGPT. En genieten we van het antwoord. Maar we genieten soms ook van de omstandigheden die in de mail worden genoemd. Zo ook leren we Albert van Kampen uit Wezep. Die leren we net iets beter kennen dankzij dit mailtje. Hij zegt, ik ben dit jaar voor de tweede keer getrouwd, John. En niet dat ik er trots op ben. Maar eerlijk gezegd was en bleek mijn eerste huwelijk toch niet zo'n hele goede match te zijn. En ben ik inmiddels bijna 12,5 jaar gelukkig met mijn Inge. Nou, mooi hoor. Ja. Zie je, zo leren we jou ook een beetje kennen, hè, Albert. Nou is zijn vraag, hoe vaak trouwt de gemiddelde Nederlander? En wat is het grootst aantal huwelijken dat ooit één persoon in de wereld heeft afgesloten? Nou, best een leuke vraag. Dus we gaan het gelijk maar even stellen aan ChatGPT. Ik ben ook benieuwd naar de antwoorden.
2: Nederland. Gemiddeld sluit een Nederlander gedurende zijn haar leven ongeveer 0,6-0,7 huwelijk. In 2025 waren er 70.941 huwelijken in Nederland. Meest getrouwde man, de Amerikaan Glenn Scotty Wolf, trouwde 29 keer. Meest getrouwde vrouw, de Amerikaanse Linda Essex, trouwde 23 keer. Bijzonder detail, Wolf en Essex trouwden in 1996 met elkaar. Het was voor beide hun laatste huwelijk.

hele tijd geleden. Ja, zo'n jaar of 60. 1967 om precies te zijn, vrienden. Het zijn de Bee Gees. Ze bezingen de stad Massachusetts. Massachusetts. Oh, is het moeilijk uit te spreken, zeg. Vrienden, we hadden het net over de reistijd. U bent inmiddels wellicht al op het werk. Maar we hebben even gekeken wat de Nederlander zo gemiddeld elke dag onderweg is. Dat blijkt een half uurtje heen en een half uurtje terug te zijn. Dus dat is aardig wat de reistijd. Zeker voor degenen die bovenin zitten. 32% van alle werkenden die spendeert meer dan een uur per dag aan het reizen naar het werk en weer terug. Ja. Oh. Ja, dat is lang, hè? Ja, dat is heel lang. Hè? Dat is zielig. Oh. Ja. We gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Zo heel langzaam dan. Hè. Maar niet voordat we nog wat muziek gaan luisteren. Onder meer muziek van Paul Young. Hier is Every Time You Come.

het succes van deze Britse formaties. Ring Out Sister begon in 1986. Met dat hele mooie nummer Breakout. Een groot succes, een wereldsucces ook. Een aantal jaren later kwam ook deze. Am I the same girl? En ja, het werd gezongen door zangeresje Corinna Drewery. En de drijvende muzikant achter deze formatie is Andy Connell. En het leuke is, deze twee zijn vorig jaar 2026 getrouwd. Dus de liefde ging verder dan alleen muziek, vrienden. Ja, zo gaat dat. Hey, ik hoor de kerkklokken. Zou het 8 uur zijn? Nee, 9 uur dan? Ja, bijna wel. Dus we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Ik spreek je graag zo meteen voor het tweede deel van de Morning Memories. Tussen 9 en 10 uur op Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzendde, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden.

vrienden. Dit is muziek uit 1989. Van de LP Like a Prayer, Madonna en Cherish the Love. Het plaatje wat ze zelf noemt gewoon een heel leuk liefdesliedje. Nou, dat is het ook, hè.

Ach, we hebben het weer, hè. Natuurlijk een vraag aan ChatGPT. En zometeen naar het volgende plaatje gaan we een stelling van het uur bekendmaken. Het is een hele leuke, hoor. Het gaat over speelgoed.

0: deze zanger, hij wordt... nee, hij is 73 jaar. Hij wordt volgend jaar februari 74 jaar. Michael Bolton. Ja, niet zomaar een kleine. Want hij heeft wereldwijd 53 miljoen albums verkocht. En hij had hier in Nederland twee grote nummer 1 hits. En dat waren allebei zwijmelhits, als we dat zo mogen noemen. Dit nummer... How do I suppose to live without you? En dat andere zwijmelnummer, wat die nummer 1 net mee heeft gescoord. En dat is When a Man Loves a Woman. En dan nu serieuze zaken.
1: De stelling van dit uur.
0: Er komt er een.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, we hebben de volgende stelling van het uur. Het speelgoedbeertje dat bekend staat onder de naam Teddy Bear... is genoemd naar de bekende oud-presentator... Ted de Braak. De man met de snor, Ted de Braak. In de jaren 70 en misschien zelfs 60 enorm populair. En hij heeft een speelgoedbeertje wat naar hem is genoemd. Wij kennen dat als de teddybeer. Is dat waar of niet waar? Denk er even over na.

vrienden. Dus exact zo'n 60 jaar oud. Hoe oud was u toen? He, min 4? Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Moest u nog geboren worden? In ieder geval heerlijk, die oude muziek hier op dit geweldige Golden Oldies Radio met de Golden Oldies hits. Zometeen de stelling van het uur, maar we gaan ons ook nog even vergelijken met mensen, andere mensen. En zien wij of wij een beetje in de pas lopen met wat iedereen doet of denkt of laat. In vergelijking met ons, zo hebben we aan de mensen gevraagd. Bent u gek op kaas? Nou, 91% zegt ja. En ja, een echte Nederlander die is waarschijnlijk ook wel gek op kaas. Hè? Jong belegen tot oud. Tot de hele oude belegen korrelkaas. Ik moet er niet aan denken, maar er zijn mensen die ervan houden.

0: luisteren.
1: Altijd lekker luisteren naar de muziek van F.R. David's You're the Word. Zijn grootste hit. Uit de jaren 80, vrienden. En dan nu de stelling van het uur. Wij beweerden namelijk dat het speelgoedbeertje dat wij kennen onder de naam Teddy Bear is genoemd naar de bekende oud-presentator Ted de Braak. De man met de grote snor. Ik weet al niet meer wat hij presenteerde. De 1-2-3-show of zo, hè? Staat niet van mij. In ieder geval is er een beer genoemd naar Ted de Braak.
0: De stelling is...
1: Oh, spannend hoor.
0: Niet waar.
1: Nee, het is niet waar. De teddybeer is genoemd naar de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. Ze noemde hem ook wel Teddy, zeker zijn vrouw. Hij leefde tot 1919. Hij was dol op de berenjacht. Ja, dat is een beetje zielig, hè? Er was dus een beer die naast een foto van deze president werd gezet in een etalage van een winkel. En wat bleek, de beer werd ontzettend veel verkocht. Mede dankzij die foto van de Amerikaanse president daarnaast natuurlijk. En toen heeft de winkelier gevraagd of hij hem naar de president mocht vernoemen. En toen werd het de Teddy Bear. En het werd een enorm succes en een naam die nog steeds rondhangt. Want zoals u weet, vrienden, ja, wij spreken nog steeds over de Teddy Bear in dit geval. Wat is dit? Een gitaar? Ja, en een drums. En ik hoor wat belletjes rinkelen. Zijn dit de Fine Young Cannibals? Ja, het lijkt me wel, hè? Ja. Muziek uit de jaren 80 op Golden Oldies Radio. Hier is You Drive Me Crazy.

0: De mooie stemmen van de zusjes Lois Lay en My Best Friend, hoor je, vrienden. Ja, het is zover volgens mij, hè?
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: We gaan weer een vraag voorleggen aan de computer. Die vraag die hebben we te danken aan Mannix Lohuis uit Barendrecht in Zuid-Holland. En Mannix zegt, als liefhebber van kleine, lekkere hapjes, duik ik nog wel eens de koelkast in. En met dit gegeven bracht me dat op weer op een bijzondere vraag. Ik hoop dat er een antwoord op is. Hij zegt, is er ooit berekend hoeveel keer per dag gemiddeld de koelkast wordt geopend door de mens? Nou, door jou dus heel vaak, Mannix, begrijpen we nu. En het is je gegund, hoor. Wellicht is het je ook af te zien. Maakt allemaal niet uit, hè. Nee. Als het maar lekker is, zullen we maar zeggen. Maar ja, goed, je staat er niet bij stil. Ik bedoel, 100 keren per dag loop je die keuken in. En dan doe je de afwasmachine open en dan een keukenkastje. Maar hoe vaak doe je nu die koelkast ook open en dicht, hè? Is daar ook onderzoek naar gedaan? Nou, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Dus we gaan het vragen aan ChatGPT. ChatGPT, is er onderzoek naar gedaan?
2: Ja, en het verrassende is dat de uitkomsten enorm uiteenlopen.
0: Oh.
2: Afhankelijk van hoe het gemeten is.
0: Hmm.
2: Een Europese studie vond gemiddeld ongeveer 11 keer per dag dat de koelkastdeur werd geopend. Een andere Europese meting, waarbij daadwerkelijk werd geregistreerd, kwam uit op 39 openingen per dag gemiddeld, met enorme verschillen tussen huishoudens. Een recentere studie in Duitsland kwam uit op 11,9 keer per dag per huishouden. Er zijn ook onderzoeken met veel hogere aantallen. In een studie in Mexico lag het gemiddelde rond 43 keer per dag. En sommige huishoudens kwamen boven de 60. Er is dus niet echt één universeel getal voor de gemiddelde mens. Als ik een realistische vuistregel zou moeten geven, ergens tussen de 10 en 20 keer per dag per persoon huishouden, maar in een druk gezin kan dat gemakkelijk 30, 50 plus keer per dag worden. En grappig genoeg blijkt uit onderzoek dat mensen hun eigen aantal openingen behoorlijk slecht inschatten. Precies daarom zijn studies met sensoren betrouwbaarder.

0: van een beetje bijzonder duo dit, hoor. De countryzanger Willie Nelson en gitarist Carlos Santana. Maar ze koorden wel met elkaar een hele grote dikke wereldhit. Met They All Went to Mexico. Ja, vrienden, en dan is natuurlijk de vraag van...
1: Hebben we deze dag iets bijzonders te vieren?
0: Ja, we kijken even naar de dag van vandaag. Deze vrijdag, de 9e oktober. Nou, goed nieuws. Als u nog niet weet wat u vanavond moet eten. Het is vandaag de internationale bier- en pizzadag. Ja, dat wil je wel, hè. Zeker weten. Vandaag is het ook nog Wereldpostdag. En het is de nationale dag van de beschimmelde kaas. Ja. Nee, doe maar even niet, zou ik zo zeggen. Ja, en we hebben natuurlijk deze hele bijzondere vrijdag op Golden Oldies Radio. Dit is de Friday Experience. En we hebben de Golden Earring op de radio.

0: Nederlands.
1: Het plaatje werd mede bekend omdat de bekende filmmaker, Nederlandse filmmaker Dick Maas, het videoclipje bij deze plaat had gemaakt. En dat was mede aanleiding tot het grote succes voor Golden Earring met When the Lady Smiles. Ja, vrienden, we staan nog heel even stil bij de dag van vandaag. Wilt u nog even wat horen? Nou, het is vandaag de dag van de dagpreventie. En ja, ga er maar naartoe. Kijk haar in de ogen. Het is vandaag de dag van de dierenassistenten. En tenslotte, ik weet niet wat u aan uw voeten heeft, het is vandaag ook de Nationale Sneakersdag. Ik wens u nog heel veel plezier. Hij staat al te springen om achter de microfoon te gaan zitten. Ik heb het over Hans Grootes. Hij zit hier de komende 2 uur na het nieuws van 10 uur.
2: Ja.
1: Oh ja, en luister ook eens een keer naar heerlijke soul tracks. 's Avonds om 8 uur met onze vriend Sergio. You packed it.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Kraterwens en Sint-Joost door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort, tussen Afrit Elspeet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Oosteren in Limburg. Daarop staat het stil op de N276 Maasbach-Brunssum bij Koningsbos 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: niet zo onverschillig. I don't mind at all. Een eendagsvlieg Bourgeois Tech. Hey, goedemorgen, dit zijn de Toon Tunes.
1: Kom samen.

maakt ons niet uit op welke dag je luistert naar Golden Oldies Radio. Want we doen het gewoon elke dag met veel plezier voor jou. Je hoorde Stevie Wonder, Do I Do. Neem je mee in de tijd, 1970. Een band die destijds werd aangevoerd door Vince Gill, een man die nog steeds actief is. Inmiddels een 50-jarig jubileum viert. Dat doet hij door elke maand een EP uit te geven. Daarnaast toert hij nog steeds rond in Amerika met de Eagles. Je hoort Vince Gill en de Pure Prairie League. En Let Me Love You Tonight.

Zo ging dat destijds in de jaren 60 en zo gaat het nog steeds. Voortborduren op het succes van een ander. Cliff Richard hoorde je met de cliffhanger van deze week in de Toon Tunes. Dit keer hoorde je Blueberry Hill, uiteraard bekend van Fats Domino. Volgende week weer een andere van Cliff op deze zender, Golden Oldies Radio. Fijn dat je luistert. We hebben een nummer uit de jaren 80, een beetje R&B voor je. Dit is Flip the Script en Never Told You.

Het was 1965. Het liedje werd twee keer populair in de hitparades. De eerste keer op Petula Clark, niet lang daarna in deze uitvoering van The Vogues, You're the One. Mag ik je laten luisteren naar Linda Ronstadt, You're No Good?

een heel bijzonder verhaal achter dit liedje. Het is origineel opgenomen voor en door Iggy Pop. En dat werd destijds samen al gedaan met David Bowie. Alleen David Bowie bracht het later nog een keertje uit. En het was gebaseerd op een affaire die Iggy Pop had, heel lang geleden, met een Vietnamese vrouw, Kualan Nguyen. Ja, wat het dan met China te maken heeft, sla me dood. Je hoorde David Bowie en China Girl.

Ondanks dat het liedje in 1996 nummer 16 stond in de Nederlandse top 40, nummer 1 in Engeland, nummer 5 in de Verenigde Staten en nummer 7 in België, had het toch 2 uitgaves nodig om de hit te worden zoals het uiteindelijk werd. Voor Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Ik spreek je graag daarna weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2. Een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg. Een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop de Ketelplein. 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linden en Maasbracht 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een van haar grootste hitsingles. Bekend van onder meer The Wuthering Heights en Running Up That Hill. Je hoorde Kate Bush en Babushka aan het begin van dit tweede uur Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Hey, hallo, leuk dat je luistert. 8 jaar daarvoor, 72, was dit een hit.

origine een nummer van Bruce Springsteen uit zijn album Greetings from Asbury Park uit 1973. Dit was de uitvoering uit 1976 van de Manfred Mann's Earth Band. En die ken je weer van Davies on the Road Again en Mighty Quinn. Dit keer Blinded by the Light, een plaatje dat geen hit werd in Nederland. Ook niet in België, alleen in Wallonië. En het was wel een enorme hit in Amerika en Engeland. Dat dan weer wel. Manfred Mann's Earth Band op Golden Oldies Radio en Blinded by the Light. Dit is uit de jaren 80, de Italo-trend van destijds. Met gevoed door onder meer deze band. Wel, band, een project, zo moeten we het noemen. Dit is Fun Fun, Give Me Your Love.

Van origine een Amerikaans nummer van Jack Lee uit 81. Twee jaar later werd het een enorme hit uit zijn album No Parley voor Paul Young. Come Back and Stay. Uit hetzelfde album zul je waarschijnlijk ook nog wel andere nummers kennen zoals ze daar waren. Love of the Common People en uiteraard Wherever I Lay My Head. En het wat minder bekende, het oude nummer van de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Ook erg leuk om te horen. Misschien dat we dat de volgende keer eens meepikken. Paul Young op Golden Oldies Radio in de Toon Tunes, dus met Come Back and Stay. En dan nu wil ik je graag meenemen naar de jaren 60. Here is a Toon Tune 60s. The Cats en Marianne.

Platen als Refugee, Face in the Crowd en Mary Jane's Last Dance hits waren in Nederland, was dit het helaas niet. Het ijzersterke I Won't Back Down, Tom Petty and His Heartbreakers. Je hoort het hier op Golden Oldies Radio, waar we ruimte gaan maken voor een niemandalletje, als ik dat zo mag zeggen. Of moet ik zeggen een one-hit wonder? Misschien klinkt dat vriendelijker. Uit 1994, Prince Ital Joe, featuring Marky Mark en United.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Oké, het is vroeg, maar zullen we er eentje nemen op de romantiek? Champagne en how about us? Hier op Golden Oldies Radio, de Toon Tunes. En we gaan toe naar het nieuws van 12 uur. Dus met andere woorden, dit was de show voor vandaag. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Ik wens je heel veel plezier met de overige programma's hier vandaag. En graag tot volgende week. Ik laat je achter met Centerfold, een oudje van de Golden Earring. Titel is Radar Love.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugssmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oldies Radio met deze van Godly & Cream. Je hoorde A Little Piece of Heaven hier op Golden Oldies Radio. Aan het begin van de Leeuwenkuil. Hartelijk welkom allemaal, vrienden en vriendinnen. Het is weer zover. Het is weer genieten met een grote G op deze Friday Experience. Of zoals het tegenwoordig ook in de volksmond wordt genoemd, de Vrijdag Experience. Ja, ik vind het goed. Het is allebei prima, hè. Het waren Godly & Cream die op maandag 26 januari van dit jaar op mijn pagina stonden als knaller. Dus dat ook nog een keer. Zo, nou, we zitten vol. En dat zaten we ook al sinds vanochtend met Sean Dekker en zojuist Hans Groters. Die zijn Toon Tunes weer ten gehore bracht. En die waren weer heerlijk. Nou, ik denk dat ik ook wel wat aardige platen voor je heb, hoor. Dus blijf lekker luisteren, want ja, je wil hier echt geen moment van missen. Denk ik. Want Jock Hartnagel vraagt bijvoorbeeld om Fischer Z met So Long.

Een heuse Shazammer in de show van Crowded House uit Nieuw-Zeeland, geloof ik dat ze kwamen. Hè? De opvolgers van Split Ends, de broertjes Finn met een lekker beentje. Ja, kan niet anders zeggen. En deze uit 1991 werd geen hit in Nederland. Maar ik vond hem wel leuk toen ik hem hoorde op de radio. En ik dacht van nou, dan drukken we dat Shazammertje maar weer in. En dan krijg je hem een keer te horen hier in de Leeuwenkuil. Het huis van de lekkere hits, waar we een verzoekje hebben van Iwan Alders. En Iwan, die heeft een heel vreemd verzoekje, kun je stellen. Maar aan de andere kant, het is ook een grote hit geweest in Nederland. Instrumentale muziek op de zender.

Geweldig, die plaat. Wat mij betreft een van de allerbeste van de Sweet. Je hoorde de 16's uit 1974. En ik heb net even zitten rekenen, vrienden en vriendinnen. Dat is 52 jaar geleden. Ja, ze zijn ook bijna allemaal overleden inmiddels. Dat is wel erg jammer. Er is er nog één in leven. Dat is die gitarist die dat rare stemmetje kon opzetten tijdens al die platen. Maar oh, wat een heerlijk nummer. En dat was niet eens hun allergrootste in Nederland. Want ze hadden met Blockbuster hun laatste nummer 1 hit in Nederland te pakken. En dat was in 1972 ongeveer, hè? Nieuwe muziek in de Levenkuil, dat hebben we ook. En wat voor eentje van Marguerite hoor jij un peu beaucoup.

Een geweldige hit van Paul Simon op de radio hier in de Leve Kuil bij Golden Oldies Radio. The Boy in the Bubble van dat fantastische album Graceland. Want daar hoeven we toch niet moeilijk over te doen, dacht ik, hè? Geen slecht nummer op het album te vinden. En ik was ook blij met het verzoekje van Renzo Keurhorst, want die wilde deze van Paul graag horen. Dus hij kreeg hem ook te horen. En wat je ook hoort in elke Leve Kuil, dus ook die van vandaag, is de Leve Kuil Dubbeldraai. En die is vandaag voor een oude knaller ook weer, ja. Van donderdag 1 oktober, jongstleden. Styx stond daar toen met Sing for the Day. Ik heb er nog eentje van de groep aan toegevoegd.

0: om te weten, hè, op deze vrijdagmiddag, nietwaar?
1: Babe, I love you.
0: Babe van Styx, samen met Sing for the Day. En deze Babe was in 1989 nummer 9 voor deze band uit Amerika. En in 1994, dat weet je waarschijnlijk ook nog wel, deed Take That dat nog eens stilletjes over hier in de Nederlandse hitparade. En die bereikte er de vierde plaats mee. Maar ja, Take That was dan ook wel bijzonder populair in Nederland. En deze Styx iets minder. In Amerika was dat denk ik precies andersom. Alhoewel ik niet weet of Take That in Amerika ook heel groot is geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ach, vind jij het belangrijk? Nee, hè? En als je dat wel vindt, vraag het even aan Gemini of zo. Of aan ChatGPT. Die weten dat vast wel. Hey vrienden en vriendinnen. Het is tijd voor een verzoekje uit Italiaans Limburg, om het zo te noemen. Het zijn Dimfy en Marco Stoppazzoni. En die vragen om Joey Dizer met 100 Years.

gouden plaatje op de vrijdagmiddag hier in de Leeuwenkaal van de Hooters, die je kent van Satellite. Dat was ook hun enige hit in Nederland trouwens. Deze was wel de opvolger, maar kwam niet verder dan de tipparade. Maar heeft wel een extra notering in Nederland in het vervolg, want op 8 april van dit jaar waren zij knaller van mijzelf. Ja, de Hooters en 25 Hours a Day. Ha. Ja, ik vind dit soort plaatjes heel erg leuk en dan maak ik ze knaller. Kan ik ze tenminste ook voor jou draaien en ik hoop ook dat jij ze leuk vindt. Laat het gerust even weten. Edwin@goldenoldiesradio.nl is het e-mailadres. En geniet ondertussen van Ricky Lee Jones met Chuck E's in Love. Met Ricky Lee en dus dat wordt een heel leuk verhaal op de radio.

Ja, zie je wel. Leuk, hè? Net van een hele lieve mevrouw hier een tweetal boterhammen gekregen met erop een omelet. Heerlijk. Ik zit ervan te smullen. En ik hoop dat jij ook al hebt gegeten. Anders maak ik je misschien jaloers. En als dat niet zo is, ja, dan eet smakelijk alvast nog. Ja, oké. Okay. Hey, voor het eerst in een jaar of 15 tot 20 heb ik een nieuwe jingle voor het eind van het eerste uur. Ja, ik ben heel blij. Rob van Dijk is wat dat betreft goed bezig met al die nieuwe jingletjes hier op Golden Oldies Radio. En ook in de Leeuwenkuil. Het eerste uur zit er alweer zo goed als op, hè. Je hoorde Ricky Lee Jones met Chucky's in Love. En als je op de klokje kijkt, dan zie je van ja, dan gaan we op naar die 12 inch. Naar het nieuws en de ANWB van 1 uur. En daarna uur nummer

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Opmerkelijk plaatje dit, hoor. Ja. Want je hoort hem en je denkt, hey, die ken ik. Kan ik me zo voorstellen tenminste. Want dat had ik ook toen ik Elbow hoorde met On One Day Like This. Maar het plaatje heeft dus nooit in een hit- of tipparade van Nederland gestaan. Dat is wel opvallend. En wat ook opvallend is, is dat wij dat plaatje gewoon dan knaller maken op de social media. En hij op woensdag 23/9/26, dus woensdag de 23e september, op een pagina stond als knaller. Ja, Elbow. Ja, we hebben hem allemaal, hè? Een elleboog. Tenminste, de meeste van ons. Laten we het wel wezen. Want ik ken ook mensen die hebben de vingers aan hun schouder zitten. Ja, dat is een ziektebeeld en dat is niet zo fijn als je dat hebt, denk ik. Maar goed, daar kunnen ze ook niks aan doen. Dus kijk er niet raar naar. Zou ik dan maar willen opmerken. Dit is De Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits op Golden Oldies Radio. We draaien tot 2 uur muziek voor jou. En dat doe ik met veel plezier. En na 2 uur straks Ron van Arnhem op de radio. In zijn programma. Dus ja, ik hoop dat je daar ook naar gaat luisteren. Want oh, die heeft ook zoveel leuks. Ik heb zijn platenkoffer hier gezien. Ik heb er niks uit gestolen. Nee, want ik heb plaatjes genoeg voor De Leeuwenkuil. Maar dat terzijde. Guys and Dolls worden aangevraagd door Clemens Stilborg, die verantwoordelijk is voor een hele hoop leuke dingen op Facebook in ieder geval over Golden Oldies Radio. Als het gaat om filmpjes met daaronder leuke teksten. Ja, en die teksten van nu die zijn enigszins schokkend misschien voor sommigen, maar wel nodig, denken wij ook. Zij, de Guys and Dolls, hadden een plaatje dat heet Broken Dreams. Ja, misschien gaat dat wel over dat eigenlijk. En Clemens wil hem graag horen.

De andere Berlin was dat op Golden Oldies Radio hier in de Leeuwenkuil. Want je kent ze natuurlijk van Take My Breath Away. En dan moet je niet denken dat ze het over brood hebben, maar dan hebben ze het over je adem. En dit was een andere hit in Nederland, die heette Like Flames en werd aangevraagd door Alfred Jodokus Kwak. Oh nee, Alfred Daanje. Nou ja, is familie misschien in de verte. Zou zomaar kunnen. Hé, en dan nog een verzoekje van Wessel Vaassen. Ja, en die vraagt ook iets aan, jongens. De Golden Earring, die hebben grote successen gehad in Amerika, dat weet je, hè? Ja. Nou, de Talking Heads ook, hoor. Deze Psycho Killer bijvoorbeeld was een hele grote, en ook in Nederland. En Wessel wil hem graag horen op deze Friday Experience.

Ook mooie muziek op de vrijdag, hè? Van die hele rustige muziek. Nou ja, ze schreeuwt het wel af en toe uit. Louise Tucker was dat. En de Midnight Blue. En ik heb Louise gezien hier op een papiertje. Dus zij is knaller geweest met dit nummer. En als je nou wil weten van wanneer, dat heb ik ook voor je. Van vrijdag 18 september, jongsleden. Louise Tucker, Midnight Blue. Staat hier in het groen. Ja, ik heb een vierkleurenpen. Dat is zo makkelijk, joh. Een vierkleurenpen. Zie je het makkelijker ook. Dus ik zit een beetje te klooien met dat ding. En ja, het komt allemaal wat duidelijker over. Je hebt er verder op de radio niks aan, maar ik vertel het je toch even. Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil. We hebben voor jou Miss The Heart. Zo heet ze. Miss met dubbel S The Heart. Ja, ik vind het leuk. En Don't You Dare. Nieuwe muziek.

Dat is een goed advies op de vrijdag van Hans Geersing en Andrew Gold. Hans wilde hem horen, Never Let Her Slip Away. En we draaiden hem hier in de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. En als we het dan over lekkere hits hebben, wow, dan krijgen we wel een hele lekkere op dit moment hoor. Van dinsdag 3 maart, jongsleden in dit jaar, staat daar namelijk Prince. Afgelopen vrijdag had ik het over de Sunday Papers. Vandaag hebben we het met Prince over de Morning Papers.

een plaat, vrienden en vriendinnen, waar je vrolijk van wordt. En ook het idee krijgt dat het is ingezongen door een aantal ADHD'ers. Dat zeker, ja. Maar het was Kajak. Ja, voor het geval je dat niet wist. Chance for a Lifetime, zo heette het. Het was het laatste verzoekje van deze week in de Leeuwenkuil. Arnold Bosman vroeg hem aan en hij kreeg hem te horen in zijn, laat ik het gewoon eens even onbeschoft noemen, favoriete radiostation. Met de favoriete radioshow, hè? Ja, zoiets. Hey, een knaller. Ja, en daar heb ik ook een jingle voor, sinds kort. En ik hoop dat je hem leuk vindt, want die knaller die erachteraan komt is namelijk ook fantastisch. Dat zijn Question Marks en The Mysterians. Dat is een plaat die je kent waarschijnlijk helemaal niet. Of je hebt hem ooit gehoord en denkt van, nou, als ik hem zo hoor, dan zal het wel. Maar wat in ieder geval een feit is, het was een knaller op zaterdag 26 september. En het is een plaat van een Mexicaans stel die Engels zingen. Ja, het is opmerkelijk. En wat een heerlijk nummer.

je het plaatje leuk vond. Lady Lady van Giorgio Moroder e Joe Esposito op de radio. Mooi is dat, hè? Ja, zo worden we een heel internationaal station op de vrijdagmiddag. The Friday Experience. Een volle vrijdag. Radio Experience met alleen maar lekkere platen. Zoals we dat ook op zaterdag hebben. En vanaf nu, aanstaande zondag, ook op zondag. Want je gaat daar genieten van een hele hoop nieuwe dingen die je nog nooit gehoord hebt. En de sfeer is adembenemend lekker. Dat kan je van mij aannemen, want ik ken die jongens die daar zitten. He, dat wordt heel goed, ja. En wat we ook hebben, dat is 100% pure love. Dus ik zou blijven...

in het kader van die andere van. Want haar, Crystal Waters, ken je ook van Gypsy Woman natuurlijk. La da di da da, weet je wel dat ding? Maar dit was 100% Pure Love op Golden Oldies Radio. En misschien is dat ook wel een knaller geweest. Ik zou het niet weten, maar ik ben het wel vergeten te vertellen bij Joe Esposito. Want die was het namelijk wel op zondag 13 september, jongsleden. Zo, weet je dat ook weer? Alle boekhoudkundige dingetjes zijn weer behandeld. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier met de zaterdag en de zondag. En op maandag hebben we ook een hele volle dag. Met bijvoorbeeld daarin de swingende hitmiddag met onze aller Theo van Gameren. En ook, en dat is ook niet onhandig om te vertellen, Rob's Gouden Uurtjes met daarin een nieuwe supertip. Hè? Ja, die heb ik vandaag niet gedraaid, dus hij heeft de primeur. Ja, en wat wij hier nog hebben, dat is geen primeur, want het is een oudje, maar wel een hele fijne, van Aerosmith. Ik laat je alleen hier in de Leeuwenkuil, met Living on the Edge. Oh ja, veel plezier nog met de anderen, Ron van Arnhem en... wrong in the world. Ja, en ik mag er eigenlijk niet doorheen, maar ik wil ook nog even vertellen. Bram Liefdink. En natuurlijk ook Paul Bakker. En Serge van Brakel. Hoi, hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunssum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijf lekker hier gewoon. Blijf lekker hier. Yesu. Uit 1982. En don't go.
1: Het is vrijdagmiddag, 2 uur geweest.
0: Precies.
1: Tijd voor Absolute Classics. Met Ron van Arnhem.
0: Ja, behalve dat het 2 uur geweest is, is het vandaag ook nog 9 oktober. Dag nummer 282 van het jaar. Dat betekent in dit geval nog 83 dagen tot het einde van het jaar. En dan kunnen we weer vuurwerk afzetten. Oh nee, dat mag niet meer. Ja, behalve in Drenthe dan natuurlijk. En ik hoorde iets dat zelfs met weekendjes gaan we een paar dagen zeg maar met de bus. Kun je vanuit Nederland met de bus naar Duitsland. Krijg je een overnachting erbij, ja. En dan ook nog vuurwerk afsteken. Dus ja, ik weet niet of dat waar is. Ik heb dat ergens tussen de wandelgangen, of tussen de schuifdeuren in de wandelgangen gehoord ergens. Ja, Absolute Classics tot 4 uur vanmiddag. Dankjewel Edwin. Hij is er volgende week weer. En tot 4 uur dus. Meer dan 6 decennia popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen. En behalve dat ook nog natuurlijk de Dance Classic, een naamplaatje. We gaan nog live het podium op vandaag met iemand die vandaag op deze dag geboren is. Oh ja, momenten. Even terugblikken met wat nieuws van vandaag uit het verleden. Dat is Originaal. Hebben we straks ook nog een plaatje die je misschien kent in diverse andere uitvoeringen. En misschien het origineel helemaal niet. Maar ja, dat is ook weer het leuke van het verhaal. Dan hoor je straks gewoon het origineel. En we gaan zo meteen even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren. Kortom, genoeg te doen.
1: Dit is tot 4 uur. Absoluut.

0: De mannen van de Collective Consciousness Society. Een bandje dat is opgericht in 1970. Lang geleden dus alweer.
1: Zich zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
0: Ja, die zijn er. We gaan even het lijstje met je doornemen, want het zijn er weer aardig wat. Dus even kijken, waar staat ze eigenlijk? Oh hier, ik zie daar staan Pat Burke, hij is van de Foundations. John Entwistle van The Who. Nona Hendrix, Amerikaanse muzikante natuurlijk. Jackson Brown vandaag. James Fearnley van The Pogues. Bekend natuurlijk ook van die bekende kerstplaat uiteindelijk. Thomas Wydler, hij is van Nick Cave. En The Bad Seeds. Nicholas Byrne van Westlife. Sean Lennon, de zoon van, inderdaad. Wands, Amerikaanse songwriter, heel veel geschreven. Innie Kamoze, de Jamaicaanse zanger. Frans Gal vandaag, op deze dag. Oftewel Isabella Gal, overleden in 2018. En vandaag de geboortedag van de vader van Sean, John Lennon. Overleden. Nou ja, overleden. Doosgeschoten. Op 8 december 1980. En daar komen we straks nog even op terug.

uit Jamaica, afkomstige Cecil Gamble. Geboren in St. Mary in Jamaica. Precies vandaag in 1957. Maar we kennen hem beter natuurlijk onder Ini Kamoze. Vandaag dus ook op deze dag geboren. Gelijk met John Lennon, die we daarvoor hadden met Imagine. Daar hebben we straks wat meer over in de Oja-momenten. Komen we er nog even op terug. Ja, vandaag 9 oktober 87 ligt het album Tunnel of Love van Bruce Springsteen in de platenwinkel. En veel nummers op de Tunnel of Love die gaan over de moeizame relatie tussen hem en zijn echtgenote, actrice Julianne Phillips. En Bruce, hij verlaat uiteindelijk Phillips voor Patty Scialfa. En dat is de gitariste in zijn begeleidingsband. A Tunnel of Love die komt op 17 oktober 1987 de Nederlandse LP Top 75 binnen en bereikt uiteindelijk een vierde plaats. En dat is natuurlijk knap. Op dat album staat onder andere dus ook dit nummer. Ja, dat is een gaaf nummer. Tougher than the rest. The boss himself. Bruce. Op Golden Oldies Radio. Goedemiddag.

is een echte lefty, deze Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest. Brengt ons bij das Original. Jawel. We gaan weer een plaatje draaien die... Ja, misschien ken je het origineel wel helemaal niet. Dan ken je een aantal andere uitvoeringen van andere artiesten weer helemaal wel. Dat zou kunnen. Maar misschien ken je het origineel weer wel en die andere allemaal niet. Dat zou ook nog kunnen. Heel af en toe komen er toch wel heel vreemde... Ja... Zaken tevoorschijn waarvan je denkt van, hé, oké, dus dat was niet het origineel van die band. Het was een hele andere. Ja, nou, dat kan zo gebeuren. Vandaag heb ik Shaking All Over. Shaking All Over, dat is een plaatje die, ja, dat is een hit geweest. Nummer 1 zelfs, in 1960. Geschreven destijds door Johnny Kidd. En Johnny Kidd, die kwam uit Engeland. Is geboren in 1935, overleden al in 1966. Dus hij heeft zeg maar een hele korte tijd van die periode mogen genieten. Van het geld wat hij mee verdiend heeft door dit plaatje te schrijven. Shaking All Over. Maar dat is ook nog door andere artiesten op plaat gezet. Onder andere door The Searchers in 1963. The Guess Who in 1970 deed het ook. That's when I get the chills all over me. En Suzy Quattro in 1973. Ja, Elvin Stardust in 1979 deed het ook nog. Dit is de groep die we kennen van Dynamite en zo. Mutt in 82. Ja, en het origineel komt natuurlijk uit 1960. Johnny Kidd en his Pirates. Shake it all over.

Ja, thank you. Als jij er niet was geweest, dan ja, wie weet wat er dan allemaal gebeurd zou zijn. Thanks for saving my life, Billy Paul. In Absolute Classics op deze vrijdagmiddag. Komen de dagen wat meer regen van betekenis. En de temperatuur, zoals die hoort te zijn in deze periode. Alhoewel, ik 25 graden ook wel heerlijk vind, hoor. Dit is Masquerade. En de Engelse interpretatie van Guardian Angel.

0: Masquerade, dat was in 1984 een studioband die in datzelfde jaar een hit had met het Engelstalige nummer The Guardian Angel. En Masquerade, dat bestond uit een duo van twee gemaskerde zangers die het nummer regelmatig op de televisie brachten. Hoewel de stem achter het nummer van Guardian Angel van de Duitse zanger en producer Drafi Deutscher was. En Drafi Deutscher, die kennen we natuurlijk weer van Marmorstein und Eisenbricht. Daarna is het ook in ieder geval ook nog in de Duitsstalige versie is uitgekomen destijds. En die heette Jenseits van Eden. En dat werd toen de tijd gezongen door Nino D'Angelo.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 9 oktober, want dat is er vandaag. En we blikken met wat highlights even terug naar wat er vandaag in het verleden gebeurd is. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. Eens even kijken, vandaag in 1855 in Amerika wordt patent verleend op de naaimachine motor. Het patent komt op naam te staan van Isaac Singer. Inderdaad, dat is de man die bekend zou staan als van de Singer naaimachines natuurlijk. En vandaag in 1946 de productie van elektrische dekens begint. De eerste dekens zijn niet te koop, ze worden in Amerika verkocht. Voor $39.50. Dat was best wel aardig geld natuurlijk in 1946. En het eerste telefoongesprek tussen iemand in een auto en iemand in een vliegtuig vindt plaats vandaag in 1947. Oké. In het Amerikaanse Knoxville, daar kunnen voor het eerst klanten via hun computer thuis hun bankzaken regelen. Dat was in 1980 al. En een jaartje later, Willem Ruis. Hij presenteert vanuit het Spand in Bussum voor het eerst de Willem Ruis Lotto Show bij de VARA. Radiostations overal op aarde draaien, daar heb je het nummer Imagine ten ere aan John Lennon, die op deze dag 50 jaar zou zijn geworden. Als hij nog zou leven, was vandaag in 1990. En wij draaien dus net ook natuurlijk Imagine. In 97 vandaag, het legendarische spel Zonder Grenzen is weer terug op televisie. Dit keer niet bij de NCRV, maar bij de TROS. En Sportminnend Engeland neemt afscheid van Wembley. Het Londense stadion moet tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw. De laatste wedstrijd in deze kathedraal van het voetbal worden de Engelsen verslagen met 0-1 door de Duitsers. Ja, als je ooit iets te vieren hebt of iets de herinnering wil maken, nodig dan nooit de Duitsers uit. We hebben het meegemaakt met het afscheid van Johan Cruijff, ook tegen de Duitsers. Ook afgemaakt. Leren er nooit van. Vandaag in 2008, minister Bos van Financiën en president Wellink van de Nederlandse Bank, die maken bekend dat ze 20 miljard beschikbaar stellen voor financiële instellingen die getroffen zijn door de kredietcrisis. Ook beloven ze spaarders van IceSave te hulp te komen. Die kunnen niet meer bij hun spaargeld, omdat de IJslandse moederbank in de problemen zit. En die persconferentie wordt vandaag in 2008 dus live uitgezonden. Ja, muzikaal gaan we terug naar 1977. Komen ze op de eerste plaats, blijven daar 4 weken staan. Uit Arnhem en omgeving afkomstig. Uncle Ernie and the Shakers en Do You Remember?
2: Nummer 1.

Ja, het had het naamplaatje kunnen zijn, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. Pictures of Lindy, dat in het kader van de geboortedag vandaag van John Entwistle. En hij is van de Who, overleden trouwens in 20

naar 2009. De hitparade van toen. Vonden we deze plaat. Edward Meyer.

Viga, Jiculina. Geboren in Roemenië, dan wel CQ Rusland, want het is een beetje van alles wat geweest. Samen met Edward Maya, beide komen ze daar vandaan. En nummer 1 geweest in 2009 in de Nederlandse top 40 destijds. Stereo Love. En daarna eigenlijk niets meer van ze vernomen, maar ik neem aan dat ze allebei nog wel druk bezig zijn in hun eigen regio, in Roemenië. Dit zijn Wings. And good night tonight.

Paul McCartney, Wings en Good Night Tonight. Ja, moet er nog even op wachten. Straks uurtje 2 van Absolute Classics.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ergens in de jaren 90 had Mike Anthony ook nog een hit met deze plaat. Althans, in het begin nog wel even een hit, maar toen werd hij weer teruggefloten omdat hij de originele muziek had gebruikt van deze origineel. En dat is van Timmy Thomas. En Why Can We Live Together? En toen heeft hij zijn eigen muziek eraan gemaakt. Maar toen werd de plaat geen hit meer eigenlijk. En dat is op zich best wel jammer. Aan het tweede uur zijn we begonnen. Welkom terug. Dit is FM Classics tot 4 uur vanmiddag op Golden Oldies Radio. Met een plaatje uit de jaren 60 van de Beach Boys.

precies vandaag, in 1964, staan de mannen in de Gold Star Studio in Hollywood om deze single Dance, Dance, Dance op te nemen. En ze worden erbij onder andere geassisteerd door gitarist Clan Gamble. Ja, dat is niet zomaar een onbekende. Nee, nee. Het nummer komt op 7 november 1964 binnen in de Billboard Hot 100 en bereikt uiteindelijk een achtste plaats.

0: Maar toen was er alles koekenij. Voor Wham. En Freedom. En absolutely. De Absolute Classics gaan wij absolutely live het podium op.
1: Absolutely live.
0: Ja, maar de man die vandaag op deze dag geboren is. Hiermee heeft hij niet de hitparades gehaald, maar het is een prachtig nummer. Jackson Browne en de Loadout.

het is te vinden op het live album Running on Empty van Jackson Browne, opgenomen op 27 augustus 1977 in Columbia, Maryland, in de Meriwether Post Pavilion. Het nummer is nooit op single verschenen, althans niet met beide. Wel Stay, die is wel op single verschenen. Ondanks, ja, of dankzij de airplay die het had. Ja, en ondanks het gebrek aan succes in de hitlijsten staat het nummer wel in Nederland altijd sinds het begin van de Radio 2 Top 2000 onafgebroken relatief hoog in de lijst genoteerd. En ja, de single Stay werd dus alleen in de Verenigde Staten uitgebracht. Jackson Browne was dat. Everybody.

Without Wings, Nicholas Byrne. Hij zat destijds bij Westlife. En dat waren ze nog een keer met deze gigantische hit destijds, Flying Without Wings. Ja, vandaag 9 oktober 1973 bereikte Love Me Like a Rock van Paul Simon de gouden status in Amerika. De single met op de achtergrond vocalen de Dixie Hummingbirds. En dat is een groepje dat bestaat al sinds de jaren 20 zo'n beetje. Niet meer met dezelfde mensen natuurlijk. Al, ja, er zitten al heel veel verschillende mensen hebben erin gezeten. En de band bestaat nog steeds. En ja, het nummer van Paul is op 4 augustus 1973 binnengekomen in de Billboard Hot 100. En bereikt uiteindelijk een tweede plaats.

0: Dan moet ik altijd weer aan Sean Connery denken. Ze gaan het woordje rak. Dat heeft zeker hoe Sean het altijd uitsprak eigenlijk. Paul Simon was dat dus natuurlijk. En ja, lekker plaatje uit 1973. Tijd geworden voor het...
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Joe.

the way it meant to be. Dat was Unit 4 plus 2. Dus ja, we hebben de 4 plus 2 extra nog een keer. Die krijg je er gewoon gratis bij. Concrete and Clay was dat. Ja, ik wou straks ook even kijken nog naar het weer. En ik zag trouwens dat Peter Gabriel, die brengt binnenkort in november, 27 november, zijn nieuwe studioalbum uit. En het album dat telt 13 nummers, 13 nieuwe nummers. Ja, dat is behoorlijk veel voor Peter Gabriel. En Peter had natuurlijk ook lang geleden hele grote hits. Ook in Nederland, zoals deze. De Salisbury Hill.

nieuwe album van Peter heet O/I. Dat is de opvolger van I/O, dat in 2003 verscheen. Ja, zo heeft hij eigenlijk... Er zitten altijd heel veel jaren tussen als hij nieuwe albums uitbrengt. Nou, binnenkort dus, vanaf eind november, ben je plaathandelaar. En ook natuurlijk online te krijgen en te downloaden natuurlijk.

0: Ja, maar er maar weinig vandaag eigenlijk. Eentje maar. Dat is niet veel. Qua nederpop in de Absolute Classics vandaag. Gaan we volgende week weer anders doen. Hans de Boer natuurlijk en een vrouw zoals jij. Ja, gaan wij weer even de dansvloer op. We gaan weer dansen met z'n tweeën. Dat betekent dus ook weer de broek met bijenpijpen aan. De schoenen met hoge hakken en plateauzone. De spiegeltjesbol die weer aan het plafond hangt. En eventueel zo'n luchtbelletjesautomaat. Apparaat, dat is ook wel altijd leuk. Of een rookmachine, hadden we vroeger natuurlijk ook wel. Ja, we gaan vandaag terug naar 1982. Ja, daar heb je op gedanst, dat kan haast niet anders. Nummer opgenomen door de Amerikaanse artiesten Sylvester en Patrick Cowley. Werd geproduceerd door Cowley, die overigens in hetzelfde jaar, 1982, overleed. Nummer was vooral succesvol in Europa, maar met name ook in België, Finland en Noorwegen, waar het een top 10 hit werd. Bereikt ook de top 20 in Nederland en Zwitserland. De top 30 in West-Duitsland en Australië. En de top 40 in het Verenigd Koninkrijk. Ja, in 2020 plaatst Slant Magazine Do You Wanna Funk op nummer 38 in hun lijst van de beste 100 dansnummers aller tijden. Dus niet verkeerd natuurlijk. 1982. De Dance Classic voor vandaag. We gaan dansen. Ben je er klaar voor?
1: Blokhakken en wijde pijpen aan en stap in. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.

zijn weer uitgedanst. Met Cowley. En Sylvester. En tot zover ook de Bee Gees. En So You Win Again. Want we zijn aan het einde gekomen van Absolute Classics voor vandaag. Straks, na 4 uur, Rob van Genderen hier. En blijf lekker luisteren naar Golden Oldies Radio. Kan trouwens ook via DAB+. Hè? Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Op kanaal 6B. En natuurlijk online. Het is nog een fijn weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nou, een beter begin van het vervolg van deze Friday Experience is er natuurlijk niet, hè? Rebel Yell, gedraaid door een echte radiorebel. Billy Idol hoorde je hier bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is even over vier. Normaal gesproken zou je hier nu natuurlijk Paul verwachten. Maar die is er even niet en die is de volgende week ook niet. En daarom moet je hem met mij doen. Mijn naam is Bram Lieftink. Je zou me kunnen kennen van de zaterdag, maar deze komende twee weken dus ook even van de vrijdag. Ik ga jou het weekend in helpen tussen nu en 6 uur. Gaat leuk worden. Straks Toto, Stop Loving You komt eraan. Maar eerst, Yellow, Don't Bring Me Down.

Toto bij Golden Oldies Radio. Stop Loving You, hoor je nou. Ik weet niet hoe het met jou zit. Bij mij is het weekend echt wel zo'n beetje begonnen ondertussen. Misschien moet je nog even een paar uur. Maar in dat laatste geval wens ik je natuurlijk heel erg veel sterkte. Want wij zijn al heel even bezig, hoor, hier. Sinds 8 uur vanmorgen al. Toen zijn we al begonnen met deze Friday Experience. En dat doen we natuurlijk elke week. En ik vergeet trouwens helemaal de rest van de collega's te bedanken, joh. Ja, dat krijg je als je nooit zit op vrijdag. Dan vergeet je dat soort dingen. Nou ja, anyway, jongens, bedankt voor de afgelopen paar uur. Dan nu een plaat die ik zelf fantastisch vind. Gewoon omdat die het hele medium radio zo prachtig bezingt. Slade en Radio, Wall of Sound.

Lionel Richie. Say You, Say Me bij Golden Oldies Radio. Ik neem je even mee terug naar 2005. Toen werd namelijk de tweede editie van het event Live Aid georganiseerd. Wereldwijd de meest spectaculaire optredens. En een van die optredens die vond plaats in het Hyde Park in Londen. Daar had je namelijk The Verve en Coldplay die samen Bittersweet Symphony tegen horen brachten. Nou, dit is toch schitterend. Luister even mee.

kan zijn dat je nu natuurlijk op dit tijdstip die andere Paul had verwacht. Paul Bakker, goed, die is er even niet helaas. Die is er over een week of twee weer. Dus daarom maar even een andere Paul ter kleine compensatie, zullen we maar zeggen. Paul Young, Everything Must Change. Nou ja, alles, dat valt nou ook wel weer mee. Maar af en toe denk ik wel eens, ja, voor mij mogen er best wel eens wat dingen veranderen. Het ligt er ook wel weer helemaal aan wat. Dit is Golden Oldies Radio, The Friday Experience. Je zit er, ik wou zeggen middenin, dat was een paar uur geleden. Maar je zit er nog wel in. Met nu, muziek uit de jaren 70, van eigen bodem. Windjammer en...

Ik weet niet of je weekend ondertussen is begonnen. Zit er namelijk ondertussen een aardige eentje na 4:30. Maar mocht je toch nog even moeten werken, dan is een plaat als deze wel hartstikke welkom hoor. In Excess, Suicide Blonde hier bij Golden Oldies Radio. Tijdens de Friday Experience. Misschien ben je nu wel wat even iets aan doen waar je concentratie bij nodig hebt. Dan is toch een beetje rustige muziek ook wel op zijn plek, toch? En het is wel een hele fijne. Ik hoor hem veel te weinig. Maar dan hebben we gelukkig Golden Oldies Radio. En hier kan het wel. Ik heb het over George Michael en A Different Corner.

Radio met Patti Smith. Because the night, hoor je. Straks, na 5 uur, dan ben ik gewoon bij je terug. Jawel, je bent die na 1 uurtje van me af. Absoluut niet. Dus mocht je me zat zijn, dan heb je pech. Straks, na 5 uur, dan ben ik gewoon weer terug. Maar ik heb nog een aantal goede nummers voor je. Waaronder deze van Bruce Springsteen. Wat mij betreft heel graag tot straks na het nieuws voor het tweede gedeelte van deze vrijdagmiddagshow bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en dat wordt morgen 13 tot 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ram!

Stray Cats bij Golden Oldies Radio. Runaway Boys, hoor je. Goedemiddag, het is even over vijf. Inderdaad, geen Rob, maar wel Bram tussen nu en zes uur. En niet alleen deze week, maar ook volgende week nog. Je moet het dus nog even met mij doen, maar ik garandeer wel de allerbeste muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze classic uit de jaren 70 van Andrew Gunn?

Ik heb een aantal principes. En een van die principes is, als ik een hele goede live versie van een plaat kan vinden, dan draai ik hem. En in dit geval had ik hem. Het goede doel. En België bij Golden Oldies Radio. Het is de vrijdagmiddagshow, zonder Rob, maar met Bram. Met nu eventjes een plaat voor als je nog even aan het werk bent. Nog even die laatste loodjes, nog eventjes door moet. En zoiets hebt van, joh, leuk al die heftige muziek, maar ik moet rust aan mijn kop hebben. Heb ik goed nieuws voor je. Ik heb Vanessa Williams en Colors of the Wind.

Mocht je denken, Lieftink, wat krijgen we nou? Zeg, ben je nou al toeter? Nee hoor, het zit gewoon in deze plaat. Maar het is ook wel een hele goeie voor de vrijdagmiddag. Richard Marx en Angelia bij Golden Oldies Radio uit... Nou moet ik even kijken. 1989 komt hij alweer uit. Dit is de vrijdagmiddagshow. Eens even kijken, wat hebben we dan straks nog? Deep Purple, Smoke on the Water. En een hele fijne parodie erop trouwens. Tenminste, daar draai ik maar even een stukje van. Die is me net ietsjes... nou ja, misschien nog wel. In elk geval eerst nog The Bee Gees, Spirits Having Flown.

Eerder dit uur had ik het al over mijn principes die ik had bij het maken van een radioshow. En eentje daarvan was, als ik een live versie heb die beter is dan de studioversie, dan krijg je die van me. Maar heb ik een albumversie die me net eventjes ietsjes beter bevalt op dat moment, dan draai ik die ook gewoon. En dat was in dit geval ook aan de orde. Baltimora en Tarzan Boy bij Golden Oldies Radio in de vrijdagmiddagshow. Eens even kijken. Waar ga ik beginnen? Ga ik beginnen met het origineel? Nee, wacht maar even. Ik doe eerst wel even een stukje van de parodie. We kennen allemaal wel Smoke on the Water van Deep Purple. Ja, die kennen we allemaal wel. Maar toen ik net begon met radio maken, dat was in 2017, een paar jaar daarna, in 2019 om precies te zijn, toen kwam ik erachter dat er een parodie was gemaakt op Smoke on the Water. Onder de titel Rook uit mijn vibrator. En ja, ik zou Bram Lieftink niet zijn als ik daar toch niet even een klein stukje uit liet horen. Hij is gedaan door Greep Parelmoer. Fuck it, het is vrijdagmiddag. Ik ga gewoon even een klein stukje eruit laten horen. Gewoon even een minuutje of zo. Even lachen.

wel genoeg. Nou kan die wel weg, denk ik. Ja, toen de tijd vond ik dit soort radio maken leuk. Nu niet meer. Ja, gewoon af en toe even een stukje ergens uit laten horen ter vergelijkingsmateriaal. Maar op zich zou ik hem nu niet meer helemaal draaien. Maar even zo'n klein stukje is best lachen wel. Golden Oldies Radio op vrijdagmiddag met dan nu het origineel. Deep Purple en Smoke on the Water. Klinkt toch ook eigenlijk wel wat lekkerder, moet ik zeggen hoor.

Phil Collins. Another Day in Paradise hier bij Golden Oldies Radio. Het loopt ondertussen aardig richting 6 uur, dus zometeen gaat de Friday Experience nog 2 uur door. En volgende week dan ben ik er weer, dan mag ik Rob ook vervangen. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in, dat wilde ik zeggen. Maar morgen hoor je me natuurlijk trouwens ook nog gewoon tussen 3 en 4. Dus je bent nog niet van me af dit weekend. Dankjewel voor het luisteren. Straks dus het vervolg van deze Friday Experience. Een goed weekend alvast. Of tot morgen. En anders heel graag tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

on baby, light my fire. De Doors waren dat uit 1967 zelfs. 1991 werd de plaat nog een keer uitgebracht. Dit was de originele mono-uitvoering. Dit om te vieren dat we tegenwoordig ook op DAB Plus uitzenden. Dan klinkt dat extra mooi, hè? Nee, dat is een grapje natuurlijk. Jongens, dankjewel dat jullie weer zijn ingeschakeld. En dankjewel Bram Liefting voor het overnemen van de show van Rob van Genderen, die je tussen 4 en 6 hoorde zojuist. Wij zijn weer terug uit Italië en we hebben wat, natuurlijk nog wat Italiaanse muziek meegenomen. En die je ook gaat horen zometeen in de show. En vooralsnog hebben we natuurlijk een heel mooi programma gemaakt. Tussen nu en 8 uur tot aan Serge Van Brakel. Ja, neem je terug naar nummer 1 hit uit 1986. Hier is Bruce Hornsby en zijn range and the way it is.

Are My Reality. Vladimir Cosma, gezongen door Richard Sanderson, kwam uit de Franse film La Boom. Of was het een Italiaanse film? Dat maakt ook helemaal niet veel uit. Ik ken de plaat eigenlijk uit een andere film, Gliani Piobelli, De Mooiste Jaren van Je Leven. Een van mijn favoriete Italiaanse films. En daar zat hij ook in. Daar kun je niks aan veranderen. Ray Parker Jr.

0: Twee op zijn minst vreemde platen.
1: Yeah.
0: Jan Boezeroen uit 1970 en De Fles haalt hij in een zevende notering in de Nederlandse Veronica Top 40. En daarna deze van Judge Dredd. Big Six kwam niet verder dan de tipraad. Ik vergelijk die man altijd een beetje met Dingetje van Paardenkoper. Die heeft een hoop onzin gemaakt, ook deze Judge Dredd. Dat was de enige, of in ieder geval de eerste blanke man die de top van een Jamaicaanse hitparade bereikte met deze ska-muziek. Maar wel een hele ondeugende teksten gebruikte die.

Over the World. Jeff Lynne en zijn Electric Light Orchestra. 6:30 in de hitkoffer. En wat draaiden we daarvoor? We draaiden Pour en Flut van Michel Delpeche daarvoor. Ja, dat klopt inderdaad. Nummer 3 uit de hitparade van 1980. De Nitty Gritty Dirt Band. Hier zijn ze met An American Dream.

0: vanwege dat fantastische intro van deze plaat. Things We Do For Love, 10cc. En daarvoor een American Dream van de Nitty Gritty Dirt Band uit 1980. Haalden een derde plaats in de top 40. En even een plaatje draaien speciaal voor Frank. Frank van Roosendaal. Die je morgen weer kunt horen tussen 12 en 2 met zijn middagmaal. Met Van Roosendaal. Frank, ken je deze plaat? Van wie is die gejat? Ricardo Fogli, Storie di tutti i giorni.
1: Storie

Een week of twee geleden, misschien drie weken geleden, probeerde ik deze plaat ook te draaien voor het nieuws van 8 uur. En toen kwam het nieuws wat te vroeg, of ik was te laat. Het laatste zal het geval zijn. En toen hoorde je hooguit 30 seconden van deze plaat. Sheila and the Black Devotion. De originele uitvoering is uit de jaren 80. Het nummer dat heette Spacer. The Sea of Love. Dit zijn de Honey Drippers.

Zang van Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin natuurlijk. Jeff Beck, Brian Setzer, de bassist van de Stray Kids. Jimmy Page en zelfs Bernard Edwards. Of was het nou? Nile Rodgers, die deed ook mee aan deze Honey Drippers. Muziek kwam eigenlijk het origineel uit de film Sea of Love met Alan Barkin en Al Pacino in de hoofdrol. En daar werd dit ingedraaid. Spannende film was dat, en als er iemand vermoord werd, dan liet de moordenaar op de platenspeler van het slachtoffer dit plaatje achter. Dat was ergens uit 1959, dus die uitvoering van de Honey Drippers die klonk even wat beter, wat lekkerder. Goed, Sloop John B. Hier zijn de Beach Boys.

Brian Wilson en zijn broers en neven. Samen vormend The Beach Boys en een van de mooiste Sloop John B. Leden we vroeger ook op school in kano zingen. Jongens, ik ben helemaal vergeten die Ricardo Focli af te kondigen. Story di tutti giorni, wat Marco Borsato ook een keer heeft gedaan. Hè? Wist je het, Frank? Geloof het wel. The night they drove old Dixie down. Hoe heet je?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

It's all over now. Nee, we beginnen pas 6:06, deel 2 van de hitcover op vrijdagavond 9 oktober 2026. The Rolling Stones, eerste hit. Nee, de eerste nummer 1 hit in 1964 in het Verenigd Koninkrijk, de UK. Was een nummer wat geschreven was door Bobby Womack. En Bobby Womack, die was de zanger van de Valentinos. En die werden ontdekt door Sam Cooke. Sam Cooke werd neergeschoten, doodgeschoten. Bobby Womack, die trouwde met zijn weduwe. Bobby Womack kreeg een dochter, Linda Womack. En die kreeg weer verkering met iemand anders. Die hadden toen Womack en Womack. En die hadden een hit, dat heet Teardrops. Die kennen we allemaal natuurlijk. Jongens, wat een verhaal. Allemaal achter elkaar op... Ik zit wel om een verkeerde knop te drukken hier. Gaat allemaal goed, jongens. The Sad and Soul van the Love Unlimited Orchestra hoor je op de achterkant. Dat is altijd mijn filletje van de tweede uur. Tijd voor Manfred Mann en zijn Earth Band. Hier is die. Of hier zijn ze met Davy. It's on the road again.

is me een van de meest controversiële toestanden geweest in de jaren 60 in Amerika. Wat daar allemaal gebeurd is, mijn god zeg. Over Womack en Womack gesproken. Linda Womack, die je nu hoort, is de dochter van Sam Cooke. En die deed het met de jongere broer van Bobby. Cecil Womack. En daar maakten ze dat duo. Womack en Womack. Sorry dat ik door het intro heen zit te praten.

probeerde hij meteen die Linda, die toen 17 was, even te misbruiken. En toen dacht hij, die Barbara Cook, ik schiet je voor je flikker. Dat is ook gedaan. En toen kreeg ze later een relatie met het jongere broertje van hem. Nou, het verhaal is rond. Over het verhaal van Sam Cooke zelf, hoe die aan zijn einde komt. Er is ook nog iets hoor. Boe!

une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem.

als God het wil, inshallah. Salvatore Adamo, die zong dat in 1967. En dat heeft alles te maken met de ellende in het Midden-Oosten. Toen ook al met die Zesdaagse Oorlog en alles wat daar gebeurde. Oké, TV-serie 1976. Robert Blake speelde Tony Beretta.

Goedemorgen. Hij bleek een Kloppenberg. Vanavond op je radio. Hello, how are you? Van de Easy Beats uit 1967. Op een of andere manier moest ik in één keer denken aan Little by Little by Little. Nou. Jongens, het is 6:30. Ons Nederlandse plannetje in de tweede uur van de hitkoffer. Hier zijn Tom en Dick speciaal voor Wiet. Steeds

tragische en waar gebeurde verhaal over de killing of Georgie. Waar Rod Stewart in 1976 een plaatje over maakte. Het vermoorden van Georgie omdat hij homoseksueel was en zodoende niet in het straatje paste van de mensen om hem heen. Nou, jongens, wat een informatie allemaal in de show vanavond. Tom en ik en de Bloody Mary was wat luchtiger. Die hoorde je daarvoor. En het is 7:15. Betekent Barry Maurice Robin Gibb. How can you mend a broken heart?

Dan Henley, drummer en zanger van The Eagles met The New York Minute. Dat staat zoveel als hij kan heel veel veranderen in één New York Minute. Daarvoor Barry Morey's Robin Gibb en How Can You Mend a Broken Heart? Wil voor jou. Yeah.

Zo, na al die zware platen hebben we ook wat luchtigers gevonden. Yaki Taki Oa, ik was hem vergeten. William Smit niet, hij vroeg hem aan. De gigantjes hoorde je. Volgens mij zijn we toe aan de laatste plaat. Even voor acht is het. Ja, volgens mij wel. Dankjewel voor het luisteren. Tussen 6 en 8 zometeen veel plezier met Serge van Brakel en zijn Soul Tracks. Ik neem afscheid met Poco en Colored Love.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelus heeft in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Founds Belang-politicus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield twee bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nostrum. Why don't you get in?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurens van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

3 uur lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien. Vooral over het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
5: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
6: bij Golden Oldies Radio.

0: Wat een slijper om de show mee te beginnen, toch? Mm-hmm, je hoort het toch maar mooi even. As yet and hard to say I'm sorry.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ga je oren weer lekker verwennen, hè? Zoals gebruikelijk. Masseren met prachtige muziek. En ik heb ook een paar leuke onderwerpen in de aanbieding. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Ook al lig je in bed en denk je bij jezelf, ik draai me op en weg ben ik. Maar blijf nog even hangen. Wat hebben we zoal in de aanbieding? Straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg u, kiest u nu voor een uitgebreid ontbijt of een, ja, wat anders, een diner, een lunch? De mensen kwamen met geweldige antwoorden, dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Komt eraan over ongeveer 20 minuutjes hier in de late avond. Midas Dekkers is ook van de partij. En die gaat het hebben over een teddybeer. Maar blijft het daarbij? En we gaan het hebben met Josje over Josje. Josje liet zich inspireren door een stom buigen. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het allemaal zometeen hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond.

0: een van de mooiste klassiekers uit het grijze hitverleden. De Moody Blues. En Nights in White Satin. Dat moet een mooie dag te zijn geweest in de jaren 60. En verder Randy Newman met Birmingham. Goed, tijd voor onze reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Jeroen van Gent liep op straat met weer een nieuwe vraag. Jawel. Kiest u nu voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Maar het kan ook een lunch zijn natuurlijk. Houdt u van lekker rustig wakker worden of liever in de late avond een gezellig tafelgebeuren? Nou ja, de vraag is gesteld en de antwoorden komen eraan.
1: Stel, u had het voor je te kiezen. Waar kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner? Ik ben van het uitgebreid ontbijten, maar dat kan anders zijn wanneer ik het aan u vraag.
2: Mag ik wat vragen voor de raad? Ik heb leuke vragen, lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek of zo.
3: Ja, wat dan?
1: Als je het voor het kiezen hebt, kies je dan voor een uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren? Dat dus.
3: Ja, uitgebreid dineren.
1: Toch wel, hè?
3: Ja, ja.
4: Uitgebreid dineren.
1: Ja?
4: Ja, 100%, ja.
1: Als je kon kiezen, kies je dan voor uitgebreid ontbijt of uitgebreid dineren?
4: Uitgebreid dineren hou ik meer van dan van ontbijt. En in de avond dan kan je er van genieten met een lekker zonnetje.
1: Ja.
4: En dan kan je er nog wel een lekker biertje of een wijntje bij drinken.
1: Ja, dat is waar. Ontbijten gebeurt eigenlijk nooit in Nederland, geloof ik, hè, dat er uitgebreid ontbeten wordt.
5: Ik zie het wel staan, bijvoorbeeld bij McDonald's of bij de HEMA. Ja, ja, dan moet je weer zo vroeg weg. En,
1: ja, precies.
5: Hè?
1: Nee. IKEA ook nog, bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Nou, je ziet hoe lang ik ben, maar ik doe over het algemeen wel redelijk uitgebreid ontbijt, hoor. Met gewoon een rijkelijk gevuld ontbijtje.
1: Oh, gewoon stiekem zelf, zeg maar.
4: Ja, ja, zeker. Ja, hoor, ja, hoor.
1: Want de meeste mensen proppen dat naar binnen en dan lopen ze snel naar de werk en zo. De auto in, weet ik veel, fiets.
6: Nee, ik neem wel de tijd.
1: Ja?
6: Ja, ja.
1: Hey, mag ik vragen wat erin zit of niet?
6: Ja. In het ontbijt?
1: Ja.
6: Een eitje, beschuit, kaas, koffie.
1: Oké, dus het is nooit echt. Waar bestaat uw ontbijt dan eens heel snel?
4: Ja, dat is snel inderdaad. Dan kan een mueslireep zijn of een bakje yoghurt. Dat is een beetje wat we noemen. Ik ben niet zo zwaar ontbijten.
1: Als u zou kunnen kiezen, waar kiest u dan voor? Voor uitgebreid ontbijten of uitgebreid dineren? Dat is de vraag.
7: In de ochtend ontbijt natuurlijk, en 's avonds dineren.
1: Alle twee. Maar uitgebreid dus, daar gaat het even om. Ik bedoel, hoe pakt u een beetje uit met ontbijt?
7: Nee, minder.
1: Minder?
7: Diner uitgebreid.
1: Ah.
7: Als we uit weg gaan, hè?
1: Oh ja, nou ja, goeie, inderdaad. Ja, het is helemaal geen traditie om ergens te gaan ontbijten voor Nederlanders,
7: nee,
1: geloof ik, hè?
7: Nee,
1: nee, dat kan bijna niet eens.
7: Nou ja, misschien hier en daar wel, maar dat gebeurt zeldzaam.
1: En wat eet u het liefst dan s'avonds, een diner? Wat voor diner moet ik aan denken? Even doorvragen, hoor, stiekem.
7: Vorig dingetje, iets met vis.
1: Ja.
7: Hoofdgerecht met vlees en een toetje na.
1: Volgens mij, ik kijk in uw ogen, volgens mij doet u het wel eens, hè? Doet u dat wel?
7: Ja, regelmatig.
1: Dat komt voor.
7: Ja, wel.
1: Oké.
7: Okay. Dat vinden wij gezellig, met een wijntje erbij.
5: Maar ook met verjaardagen, iemand verrassen.
1: Ja.
5: Een dochter of een zoon met een etentje bijvoorbeeld. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, gezellig verjaardagen vieren in een restaurant of zo.
5: Nou, of een paar dagen later.
1: Een paar dagen later kunnen.
5: Meestal vieren wij de verjaardag ook wel gewoon heel ouderwets thuis nog.
1: Er is geen ontbijttraditie in Nederland, geloof ik, hè?
8: Ja, heel veel mensen ontbijten denk ik ook niet.
1: Oh, helemaal niet?
8: En sommige mensen misschien even vluchtig. Maar ik denk wel dat we altijd sowieso heel gehaast zijn 's ochtends. Waardoor het er ook wel bij in kan schieten.
1: En als je er alle tijd voor zou hebben voor ontbijten?
4: Een eitje bakken, een fantastisch. Ja, dan wel. Ja, dan wel.
1: Toch wel.
4: Ik sta elke ochtend wel even in de keuken voordat ik een beetje klaar heb. Ja, hoor,
1: wat zit er allemaal in? Ja, ook
4: lekker een paar eitjes bakken, toast maken, avocado, een bak yoghurt erbij. Lekker hoor.
1: Elke dag? Nee, toch?
4: De meeste dagen wel. Als ik een beetje vroeg op werk moet zijn, dan zet ook wel eens gewoon een stuk of 6 boterhammen. Maar niet heel luxueus uitgebreid hoor, altijd.
1: Maar sta je er extra vroeg voor op dan voor zo'n ontbijt of niet?
4: Nee hoor, ik werk gewoon harder.
1: Oké, gewoon heel snel dat soort dingen klaar.
4: Heel snel klaarmaken, ja hoor. Okay. Als je alles tegelijk doet dan kost het niet zo lang.
1: Nee, oké, okay. Hartstikke goed. En dineren, lukt dat? Gebeurt dat wel eens?
8: Ja, dineren. Sowieso kook ik ook wel veel.
2: Oh, lekker
8: maar,
2: zelf?
8: Ja, lekker zelf koken. Lekker uitgebreid tafelen. Met lekker aan tafel met kaartjes aan. En ja, gewoon en dan, er echt een moment van maken.
2: Gasten erbij.
8: Gasten erbij, ja, dat kan. Dat kan. Of lekker uit eten gaan met vrienden of familie.
4: Nee, op zich op vakantie ben ik het wel altijd gewend. Als ik met vrienden op vakantie ga, doe ik vaak altijd buiten huis ontbijt. Dan ga je gewoon lekker ergens zitten, bakje koffie erbij. En dan een beetje rustige dag beginnen. Maar in onze Nederlandse 9 tot 5 cultuur denk ik dat je er niet heel snel makkelijk eventjes met z'n allen gaat ontbijten.
2: Gek, hè?
4: Ja, jammer ook.
2: Bijvoorbeeld met bedrijf, met collega's.
4: Ja, ik had het best leuk gevonden met mijn collega's, hoor.
2: Ja?
4: Maar ja.
2: Stel het voor.
4: Ja, dat zal ik doen, ja. Ik werk nog niet zo heel lang. Ik weet nog niet zoveel zeggenschap heb, maar nee, dat wie weet.
2: En uitgebreid dineren, ja, het is een beetje een persoonlijke vraag deze keer, maar waar bestaat het? Wat is uw lievelingsdiner?
9: Verschilt per dag. Dat kan uitgebreid koken zijn. Het vlees, vis, dat hangt een beetje van de dag af, ja.
2: Gaat alle kanten op.
9: Kan alle kanten op gaan, ja. Nee, ze wist het ook, ja. Hij moet een beetje genieten ervan, ja.
2: Wanneer u het voor het kiezen had, kiest u dan voor een uitgebreid ontbijt of een uitgebreid diner?
5: Diner.
2: Ah, gebeurt dat wel eens?
5: Jawel, jawel.
2: Lekker dineren, eten met z'n allen.
5: Oh ja, vaak.
2: Ontbijten, komt dat wel eens voor? Ergens anders ontbijten?
5: Nee, maar laten we zo'n ontbijtje thuis komen met speciale gelegenheden. Hey. Met de paas of met een verjaardag verras ik mijn partner met een ontbijtje.
2: Hey. Het is een soort van bestelontbijt.
5: Juist. Ja, klopt.
10: Ik kies voor een uitgebreid ontbijt.
2: Hey.
10: Heerlijk.
2: Dat is goed dat ik u vraag, want dat doet niemand. Tot nu toe, bijna.
10: Ja, maar ik vind het lekker. Ja, het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Gewoon een heerlijk croissantje met een beetje jam en roomboter erop.
2: Ja. Ik zag u toch al binnenlopen bij de kapper. Nou, de kapper zit voor de deur. Ja. En zegt, doet de deur even open.
10: Ik maak het zelf, ja. Dat doe ik zelf, ja. En ook brinta een beetje. Dat is ook heerlijk, 's morgens.
2: Ja.
10: Maar soms is het lekkerder dan het avondeten.
2: Ja.
10: Uitgebreid. Ja,
2: zeker. Maar staat er daar nog extra vroeg voor op?
10: Nee, dat niet. Nee. Het is wel heel snel.
2: Het past gewoon goed.
10: Ja, nog hagelslag bij is ook nog heerlijk.
11: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Gérard Le Dormant. Natuurlijk hier in de show, hier in de late avond. En voici le clé. Nou, daar zijn de sleutels. En we doen nog niks op slot hoor. Nog langer niet. Want we hebben straks een mooie bijdrage van Midas Dekkers. Dus dat komt er zo meteen aan. Hij gaat het hebben over de teddybeer. Overigens hoorde je ook nog iets moois van, nou, 100 jaar geleden zo ongeveer. En dat is echt waar. Gertrude Lawrence en Jack Buchanan. Je hoorde ze samen in A Cup of Coffee, A Sandwich en natuurlijk jij.

0: teddybeer. Schrijvers schrijven, lezers lezen, luisteraars luisteren. Zo hoort het. Maar soms leest een schrijver en luisteren de lezers, dan is er een lezing. Dat spaart de lezers hun ogen en streelt, als het goed gaat, de ijdelheid van de schrijver. De orde der dingen laat zich echter niet altijd zo gemakkelijk op haar kop zetten. Lang geleden hield ik een lezing in Groningen. Daar had ik me nogal op verheugd, want Groningen is een prettige stad en ik was erin geen maanden geweest. 'S middags zou ik voor schoolkinderen spreken, 's avonds op de universiteit. Op de school aangekomen werd ik verwelkomd door een struise onderwijzeres die me, na een kopje koffie, naar mijn jeugdige publiek bracht. De deur naar de zaal zwaaide open en ik stond versteld. In plaats van de mij toegezegde 10 à 12-jarigen keek ik in de verwachtingsvolle toetjes van een 50-tal nauwelijks gespeende kleuters, elk vermomd als teddybeer en gezeten op een plastic paddenstoel. Lezen konden deze broekenmannetjes nog niet, laat staan dat ze in een schrijver geïnteresseerd waren. Mijn anekdotentrommel kon gerust gesloten blijven. Nadat ik geruime tijd met een mond vol tanden had gestaan, greep de struise mevrouw mij en de leiding. Ze troonde me mee naar het midden van de cirkel en drukte me niet onzachtzinnig op een vakante paddenstoel om me voor te stellen. "Zo, kinderen, dit is nu meneer Dekkers en meneer Dekkers weet alles van dieren. Hè, meneer Dekkers? Dus ook van poezen. Hè, meneer Dekkers? Nu, wie van de kinderen heeft een poes thuis?"
1: Ik.
0: "Goed zo, komen jullie maar bij meneer Dekkers zitten." Een 25-tal teddyberen stormde op me af. Ik voelde me alsof het piranha's waren. Toen moesten we van het wijf Poesie Mouw zingen. Ik met alle poezekinderen. En daarna, maar nu met de kinderen die er thuis een konijn op nabeweerden te houden, van In een groen, groen, groen, groen knollen, knollen land. Ik moet een weinig universitair geschoolde indruk hebben gemaakt. Na het langste uur van mijn leven stond ik, wat zwak in de benen, weer op straat, sloeg enkele teddyberenharen van mijn jas, rechte mijn rug en nam een taxi. Een nieuwe lezing lokte, in de tempel der wetenschap ditmaal, met studenten, studium, generalen en alle deftigheid en decorum van dien. Vanuit de taxi kon ik in het voorbijrijden duidelijk zien hoe ruim de boekhandel op de grote markt in mijn boeken was gesorteerd. Ik vatte weer moed. De taxi zette me af bij Café de Woldhoren, want ik had nog de tijd, een glas zou me goed doen en de klantenkring stond er om zijn vele schrijvers bekend. En ja hoor, aan de bar hingen enkele schrijvers, niet de minste en een ervan nog dichter bovendien. "Ah, Midas," riepen ze, "ga zitten en neem er een." Ik glom, zo ver van huis, na maanden van afwezigheid werd ik herkend en gefêteerd. Was ik al beroemd genoeg? Mooie stad, dat Groningen, begreep ik. Aardige mensen ook. En die juffrouw achter de bar was lang niet mis. Die Dekkers, die kwam er wel. Net voor ik op mijn beurt een rondje wilde geven, boog de barjuffrouw, die me al even peinzend van opzij had opgenomen, zich over de tapkast naar me toe. "Bent u Midas Dekkers?" vroeg ze, naar me opblikkend. Met een welwillende glimlach zakte ik wat onderuit en zei bescheiden: "Ja." "Dat komt mooi uit," zei de schat zakelijk. "Er staat van een tijd terug nog 34,75 van u." Nooit heb ik zo snel een rekening voldaan. De lezing die avond was wat mat.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

De mooiste muziek hoor je hier natuurlijk in de late avond. Lekker rustig. Zo hoorde je Acta en de Munnik met Niet of Nooit Geweest. Geweldig. En natuurlijk deze Paul Young. Every Time You Go Away. Over een paar minuten, ja, over een minuut of drie al, gaan we praten met Josja. Josja liet zich inspireren door stoombuigen, jugendstil en minimalisme. We gaan het dus hebben over de kunsten. En wie doet het gesprek zo meteen? Natuurlijk Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van de Hollies. Magic Woman Touch.

0: Josja Boting is in de studio. Ze is creatief ontwerper en ze kan nog veel meer vertellen over wat ze allemaal doet. Josja, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja. Creatief ontwerper, wat doe je dan?
1: Ja, ik denk al je ideeën proberen uit te werken tot een product.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: dus. En heb je dat altijd al gehad van jongs af aan? Dat je dacht, ik wil creatief met mijn handen bezig zijn? Want ik neem aan dat het dat is.
1: Ja, ja, ik ben altijd wel bezig geweest met knutselen eigenlijk.
0: Ja, van jongs af aan.
1: Ja, en ik noem dit dan ook altijd professioneel knutselen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt alsof het wat simpel is, maar...
1: Nee, daarom het professionele ervan.
0: Ja, precies. Want als je knutselt, dan krijgen mensen die... Nou, ze plakt wat in elkaar en dan is het wel goed.
1: Ja, nou, dat is het niet, maar goed.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar wel met een speciaal materiaal, hè?
1: Ja.
0: Dat heeft je voorkeur.
1: Ja, hout.
0: Hout?
1: Ja. Ja,
0: en waarom hout?
1: Ja, het is een prachtig materiaal. Het heeft geleefd, het blijft leven.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft heel veel meegemaakt ook. Dus ja. Dat vind ik heel interessant.
0: Ja. Is het ook wel eens weerbarstig als je ermee moet werken?
1: Ja, het heeft inderdaad wel dat ik soms hoofdpijn krijg van... je moet met zoveel dingen rekening houden, omdat het natuurlijk blijft bewegen. Dus je kan niet zomaar iets vastzetten.
0: Nee.
1: Ja.
0: Want ja, dat hout blijft, ja, dat kan uitzetten, krimpen.
1: Mm.
0: Ja, metaal is dat ook zo, toch?
1: Ja, maar niet in de...
0: Niet in die zin.
1: Nee, niet zoveel als hout kan doen. Hout kan echt centimeters...
0: Dus dan moet je echt plannen om te kijken hoe je dat in elkaar zet. Want je bouwt allerlei zaken met hout.
1: Ja, dus je moet echt rekening houden met dat het verbinding krimpvrij is, zodat het... Nou ja, in de winter weer kan bewegen en in de zomer ook weer, zeg maar. Ja.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie ook nog staan dat je je laat inspireren door Jugendstil.
1: Ja, dat vind ik heel interessant, inderdaad.
0: Uit de 20e eeuw, jaren 30, toch?
1: Ja, dat is echt
0: Hoe komt dat
1: prachtig
0: bij jou terecht?
1: Ja, nou ja, dit is eigenlijk begonnen bij mijn afstudeerproject. Toen ben ik heel hard gaan kijken wat ik allemaal interessant vond.
0: Mm-hmm.
1: En dat was wel een van de dingen die eruit sprong. Alleen het is super, super druk. En dat is natuurlijk heel heftig met hout ook, als je dat allemaal...
0: Alle versieringen bedoel je?
1: Ja, maar wel hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Al die,
0: want ik ken wel Jugendstil huizen en gevels en zo. Maar van hout, dat is weer een heel andere materie, denk ik.
1: Ja, maar daarom combineer ik het ook met minimalisme. Zodat het soort van niet te druk wordt. En dat het gewoon die mooie vormen eigenlijk die in die Jugendstil voorkomen, eruit.
0: Maar ze zijn wel strak.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus dat heb jij dan ook, dat het strak wordt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En met houtwerk, heb je daar, want je hebt met allerlei andere zaken al een prijs gewonnen, begreep ik.
1: Ja, klopt.
0: Gaat dat met dit ook gebeuren? Ja, je kan niet in de toekomst kijken, dus dat weet je niet.
1: Ja, geen idee.
0: Nee.
1: Zou mooi zijn.
0: Ja. En doe je dat in een atelier of gewoon aan huis?
1: Ja, ik heb een klein werkplaatsje op de Rotterdamse weg. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat is dan in Delft?
1: Ja.
0: En daar kan je alles kwijt wat je kwijt wil aan ideeën.
1: Ja, het zou wat groter mogen op een gegeven moment. Maar goed, nu is het goed.
0: Wie weet, als je groter groeit, kan je ook groter worden.
1: Ja, dus precies.
0: Ook met de atelier natuurlijk.
1: Ja.
0: Houtbewerking. Heb je dan machines staan of doe je alles met de hand?
1: Ik heb een aantal machines staan, maar
0: toch
1: ik doe
0: wel
1: ook veel met de hand.
0: Ja. Want het is natuurlijk heel fijn werk meestal.
1: Ja, zeker.
0: Ik begreep ook dat je een hemelbed gemaakt had, maar er komt geen spijker aan te pas.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Is dat een oude techniek die je dan gebruikt?
1: Ja, een oude Japanse techniek.
0: Japanse techniek,
1: ja, zeker. Ja. Ja.
0: En hoe gaat dat dan?
1: Ja, je hebt een pen- en gatverbinding eigenlijk.
0: Ja.
1: En die pen die steek je door. Dus aan de achterkant van die pen, daar zo sla je dan nog een wig in.
0: Mm-hmm.
1: Zodat die hem strak trekt.
0: Ja. Maar het is allemaal hout.
1: Ja, ze allemaal hout.
0: Er zit op geen spijker aan te pas.
1: Nee.
0: Nou, dat is best, best heel creatief, denk ik. Zo om dat allemaal te maken. Ja, dat bestond al langer, die pen-gatverbinding natuurlijk. Maar
1: het is eigenlijk zonde dat we het niet meer gebruiken. Want je vindt het bijna nergens meer terug.
0: En je bent de voorvechter voor dit soort zaken.
1: Ja, het blijft veel langer bestaan als je het op zo'n manier...
0: Spijkers roesten.
1: Ja, en op een gegeven moment kan dat hout gaan werken. En dan trekt het zichzelf kapot. Op deze manier kan het
0: hout met hout verbinden. Dat is het mooiste. Want houtlijm, gebruik je dat dan ook?
1: Ik gebruik dat wel eens, maar voor dit bed heb ik dat niet gebruikt.
0: Nee. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te houden.
1: Ja,
0: Ja, mensen die meer willen weten en denken, nou, ik wil wel eens weten wat ze maakt. Die atelier is waarschijnlijk niet open.
1: Nee.
0: Of op afspraak misschien.
1: Ja, nou ja, als ze heel graag een keertje langs willen komen, dan kan dat natuurlijk.
0: Maar dan kunnen ze op de website de gegevens wel vinden, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Noem de website nog een keer.
1: josjaboting.nl.
0: Josja met J-O-S-J-A. Dat moet je even in de gaten houden. En dan komt het allemaal goed, denk ik. We spraken met Josja Boting, de creatief ontwerper en heel veel met hout. Ik dank je wel voor het gesprek. Wens je heel veel succes met wat er allemaal nog gaat gebeuren, want je blijft creatief bezig.
1: Ja, dank je wel.
2: Tot middernacht, de late avond.

een geweldig nummer hoorde je nog even aan het einde van de show. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young. Helemaal compleet. Dus samen. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Want de show zit er weer op. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Ik ga er van tussen. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Norbert Ketting. En hij brengt natuurlijk weer geweldige easy listening muziek voor aan het einde van de dag. En een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zo meteen een hele mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Traditiegetrouw een hele goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om nog even onze website te checken. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. En je kunt je natuurlijk abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. En dan weet je in de loop van de dag wat er te beleven valt in De Late Avond. Dus doe dat. Delateavond.nl. Maar je kunt natuurlijk ook ons volgen via de socials. Ga naar LinkedIn. X tegenwoordig. Of Facebook. Daar vind je alle informatie over onze show. Mooie nacht.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.